Radio. 60s Power.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Fix it met Sidefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten. Good morning.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen. Daar gaan we dan. Het is ondertussen woensdag, breken de week, 7 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Mr. Lonely van Bobby Vinton. Jawel. Ik ging naar de dokter, want ik was zo eenzaam. En ik zeg, dokter, weet u nog dat aansterkende middel dat u me vorige keer hebt voorgeschreven? Ja, zegt de dokter. Wat is daarmee, Diederik? Ik zeg, ja, ik zou het heel graag willen slikken, maar ik...

0: kuskusdans, zoals dat officieel heet. La Bamba, typische traditioneel kringspel, zullen we dat maar zeggen, wat op feestjes, op trouwpartijen en op vijven vooral wordt gebezigd. Het is de bedoeling dat we allemaal in een grote kring gaan staan en dat er dan gekust wordt en nadien gesloten natuurlijk.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

Goedemorgen, geen sunglasses vandaag. 75% kans op regen staat hier op mijn kleine papiertje. En als ik eventjes naar buiten kijk door het kleine raampje hier bij ons op de Mostheuvel in het Antwerpse, ja, dan zie ik dat we vanmiddag 19 op de thermometer hebben en we starten de dag bij een graad of 12, 13. Voorlopig is de zomer een beetje voorbij, we zijn een beetje geduld moeten over. Hier is Groovin' with Mr. Blue van Mr. Blue.

Jawel, goedemorgen, wie jaren 60 zijn van ons. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. Wil je met je kinderen, zo tussen 8 en 12, is naar een hele speciale vleermuizenavond, dan kan dat in Oelichem op zaterdag 19 september. Dat kost €7. En de aanvang is voorzien om 7 uur 's avonds in de Goorstraat in het fort van Oelichem, Goorstraat 19. Daar is dat. Meer informatie krijg je op het nummer 0475-29-0487. De organisator is Natuur 2000. Om vleermuizen te spotten op zaterdag 19 september voor kinderen van 8 tot 12 jaar. En we sinds

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

prima. Werd in zijn tijd bekend als The King of Swing. Was een Amerikaanse entertainer, een zanger, een acteur en ook een trompetist. En dit is een van zijn bekendste platen natuurlijk. Buonasera.

woon je gewoon op de left bank, op de linkeroever in dat geval. A Walk Away René, hier op bezoek natuurlijk. Goedemorgen, waar we wakker worden, hebben wij Dieterik in de morgen bij je tot 11 uur en dan bij Brenda op de koffie en dan Tim vanmiddag in de middag om 2 uur, van 2 tot 6.

Jawel, goedemorgen. Dat waren de Shadows natuurlijk. En Denzon, eventjes naar buiten kijken. Zo door het kleine rampje hier bij ons op de Mostheuvel in het Antwerpse. Ja, graadje of 13, 14. Vandaag veel kans op regen. En maximaal 19.

0: bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd twee.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oh, goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 8 uur.
2: From the Beverly Hills event.

0: Goeie vraag. I'm a queen for tonight, but will I have a king tomorrow? Dat is dan na het slapen gaan, hè? Morgen vroeg bij het wakker worden, met andere woorden. Hier is Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ja.
1: In dat geval, jawel, Rob de Neus en Malle Babbe. Het is een politieman, die houdt een auto aan en die zegt tegen de bestuurder, meneer, uw rijbewijs graag. Het spijt me, maar ik ben het vergeten. Thuis laten liggen zeker, zegt die politieman. Nee, ik bedoel, vergeten te halen.
2: The home of rock and roll.

Little Bit Me, a Little Bit You van de Monkees natuurlijk. Hier is Zoe, goedemorgen, wij worden wakker hier bij Diederik in de Morgen. Wij tot aan 11 uur. En daarvoor hadden we een plaatje van de Supremes, My World Is Empty Without You Baby.

op FM, overal in het noordoosten van Antwerpen, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via zoo.radio. Dit is Diederik in de Morgen, dit is Zoo. Goedemorgen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja. Meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
2: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

je zo van binnenuit naar buiten kijkt, dan zie je altijd veel meer dan wanneer je van buiten naar binnen kijkt. Hangt ook een beetje natuurlijk van het soort glas af waardoor je kijkt natuurlijk. Standing on the Inside van Niels Sedaka. Hier is zo goedemorgen Diederik en morgen Rolling Stones. Time is on my side. Time.

DAB Plus en via Zoo.radio. Hier is de Zoo. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen bij je nog tot aan 11 uur. Straks tussen 9 en 11 ga ik ze bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien. Om 11 uur is hier bij Brenda op de koffie op de woensdagmiddag. Straks tussen 2 en 6 hebben we Tim Peters,

0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool.

0: Ook lekker, man. Van Frankie Valli en de Four Seasons. Straks om 5 uur hier bij Zo in de Top 5 at 5. En we keren terug naar 9 september 1964. De Britse hitparade.
1: More hits. More 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid.

0: Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselen bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselen bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 9 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

en Pins. Die tijd begint weer. Hè. Met de herfst valt weer alles van de bomen natuurlijk. De Archies, de Everly Brothers, ook komen onder andere voorbij straks. We hebben Cliff Richard, Gene Vincent en Java van Alert.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: You en de radio neemt Zoo en de dog neemt Boe. Met z'n allen samen, hè? Van Lobo natuurlijk. Hier is Zoo, goedemorgen en welkom in de wakkere wereld bij Diederik. Ik probeer u een beetje vrolijk op de planeet te krijgen, ook vanmorgen zo tussen 9 en 10. Ik draai ze overigens bijna helemaal non-stop achter elkaar. Daarvoor David Garrick, alstublieft dear Mrs. Appleby en de Beatles met Obladi Oblada.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd twee.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steak op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477-69-24-16.
4: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485-73-0818 of kijk op traiteursigrid.be.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of Creatine.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden.

0: verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselen bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselen bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, ja, het is 10 uur. Laatste stukje van Diederik in de morgen. Welkom.
2: From the Beverly Hills of

We zullen eens even kijken wat we allemaal hebben. The Man of Action was dat van Leslie Root. En daarvoor The Temptations en My Girl. Billy Joe Royal, John Travolta, kijk eens. En Olivia Newton-John, die komen voorbij. Hier Jen en Dean. En we hebben straks Brenda Lee, The Cats en veel meer. Zoals bijvoorbeeld deze plaat. Altijd een beetje blijven lachen, wat er ook gebeuren mag. Trini Lopez en Smile.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd twee.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pascha, voor groot en klein.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Het is bijna een schlager. Zo klinkt het wel, Raycon en Harmony. Hier is Zo, goedemorgen met Pieter Tetterow nu en Red the Red Wine. Je mag daar een beetje van drinken, maar niet de hele fles natuurlijk. Red.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

misschien had jij heel graag iemand anders gewild om opvaart. Lichtelijk andere karakter in dat geval. I may not be what you want van Bobby Sheen. Hier, zo, jongens en meisjes, dames en heren, zo meteen bij Brenda.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen is het 11 uur op deze woensdag 9 september.
3: From the Beverly Hills of

Van een happy begin gesproken. African Beat en Bert Kempfert openden mijn programma bij Brenda op de koffie. Ja, een zeer goede morgen. Dit is Petula.

Michael en de All-Stars op deze woensdag. Jij krijgt van mij nog Paul McCartney en The Wings. The Crystals zie ik hier staan. Tony Ronald. En dit is Denise.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.

My name is Jack, volgens Manfred Mann, maar my name is Brenda en jij zit bij mij op de koffie. Je krijgt nog Bobby Darin, Helen Shapiro zie ik hier staan en wij gaan genieten van Let's Hang On van de Four Seasons.

0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schip.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open.

0: Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Kachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur op deze woensdag 9 september.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Tops, Standings in the Shadows of Love. En ja, het is lunchtijd. Smakelijk eten, geniet ervan, luister naar Zoo en doe eens een babbeltje. En luister ook naar Kenny Lynch.
1: Last night I took you out to see a magic show. And then when we came home I turned the lights down low.

Jij herkende uiteraard Stevie Wonder met zijn prachtig nummer I Was Made To Love Her. Hier bij Zoo, want de jaren 60, die zijn van ons. En Take a Letter, Maria, die

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Good afternoon.

Leslie Gore zong het zo netjes in de jaren 60. It's my party, maar dat is het eigenlijk van mij nog tot 2 uur. En dan krijg je Tim Peters in de middag. En nu

Cut Rhythm. Ja, en dat hebben we hier bij Zoo toch, als je ons bezig ziet in de studio. Want we gaan ook nog een beetje de jukebox opzetten met de Rebel.

laatste noot. If I Had the Hammer van Trini Lopez. En het is woensdagmiddag, lunchtijd. We gaan het heel even heel rustig maken met Dave Davies en The Death of a Clown.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
10: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
11: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Year 2525, Zeger en Evens. En het is woensdagmiddag. Ook lunchtijd, dus er mag een beetje pit in zitten, hè. We gaan samen dansen met Frankie Valli.
1: Your

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsenen terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat.

0: prachtig toch? You never walk alone, Gary and the Pacemakers. En een klein geheimpje, als ik kom opnemen hier in de studio, breng ik mijn klein hondje mee. Dus ik ben hier nooit alleen.
1: Worldwide at zoo.radio.

Happy Birthday, Sweet 16. Dat zong Niels Sedaka op deze woensdagmiddag. Andy King, die komt nog met Baby, I Love You, Captain Antoniel. En nu de Nut Rocker. Goedemiddag.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet of naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
0: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: Een echte vent, huurt bij Ribarent.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
6: Ik zie er nog altijd twee.
5: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

waren hier aan het meezingen met Jimmy Helms en zijn prachtig nummer Gonna Make You An Offer You Can Refuse. Dan moet je er toch even goed over nadenken. Hè. John Lamers, die staat klaar met

0: kerkje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

zij genoten nog van Skeeter Davis. En ik geef de fakkel door aan Tim, want die hoor je tot 6 uur. En om 5 uur krijg je van hem top 5 at 5. En vandaag gaan we naar de jaren 1964. Heel veel plezier op deze woensdag en tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan 0,5 ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de

0: Rus Kachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur, dat betekent weer tijd voor Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Elvis. Ja, it's now or never. Dat soort ultimatums, dat stellen we hier niet. Maar nou is het wel natuurlijk, hè, de hoogste tijd voor Tim in de middag. Tot 6 uur vanavond mag ik je weer gezelschap houden samen met al die heerlijke oldies van Zoo. Zo zijn daar onderweg Petula Clark, Lloyd Price, Billy Stewart. En eerst deze, Eddie Williams. Goedemiddag.
1: Baby!

Body shaming bestond toen nog niet natuurlijk. En daarbij, het ging over hemzelf, dus dan mag dat. Fatboy Billy Stewart was dat hier op Zoo. Jouw enige echte oldies radio. 24 uur per dag hebben wij ze. Vooral plaatjes uit de jaren 60, want die zijn toevallig van ons. Dave, die Dozy, Beaky, Mick en Titch zijn onderweg. En dit zijn Nancy en Lee. We got

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Hallo, met Riel Krak.
4: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
3: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
4: Ja, dat zegt de geest ook.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
8: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Elton John. Hij moet samen met Prince Harry en nog een vijftal andere celebrities zo'n 9,5 miljoen pond betalen aan de uitgever van de Daily Mail voor de rechtszaak die ze hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van de Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter voor grove schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. Naar begin deze zomer wees de rechtbank alle klachten af omdat ze er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Dit is Zoo, jouw oldies radio met de Birds onderweg, de Beatles ook. En dit zijn Desmond Dekker en de Aces.

Evergreen van formaat natuurlijk. Met de nadruk op green. The green, green grass of home. Het was Tom Jones hier op de radio. En nu voelde Gerald Sims en de Daylighters een koel briesje. Ja, dat zou best kunnen. Er kunnen eventueel ook wat regendruppeltjes bij zijn op deze

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatteken.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Uit Chicago, het waren de Buckinghams. Ja, dat kan inderdaad. Het hoeft niet altijd uit Californië te komen. De zon zal ook af en toe in Chicago geschenen hebben. En waarschijnlijk nog een Kind of a Drag uit 1966. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur met de Telstar-satelliet. Het zijn de Tornado's.

0: terecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur, goedemiddag. Dit is Zoo.

Gespot bij de buren. Ze had vleugeltjes, dus dat kan niet anders. Right next door to an angel. Neil Sedaka. En we begonnen dit uur met Cliff Richard. En zijn Good Times en Even Better Times. Wij halen ze allemaal uit Good Times. Hè. Alle plaatjes die je hoort op Zoo komen uit ofwel de 50s, de 60s of de 70s. Maar de jaren 60, ja, die zijn natuurlijk van ons. En met zometeen Oliver. Billy Paul is ook onderweg. Die komt uit de 70s trouwens. Petula Clark ook. En dit zijn de Tremaloos. Suddenly you

0: Hoi, de show is over, zong Petula Clark, maar dat is nog lang niet het geval natuurlijk. Ik blijf nog bij je tot 6 uur vanavond. Dit is Tim in de Middag en ik ben Tim Peters. Dit is Zoo. Dit is voor de laatslapers onder ons, hè.
1: Come on!

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privécel naar de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.

When I'm 64, het waren de Beatles. Op deze dag 17 jaar geleden waren de twee nog in levende zijnde Beatles, al een beetje ouder dan 64, maar ze staan op een 9 september 2009 weer volop in de belangstelling, want het complete oeuvre van de band uit Liverpool komt opnieuw uit. Geluidstechnici hebben 4 jaar lang in de Abbey Road Studios gewerkt aan de remastering van de 13 albums van de band. Je luistert Zoo Radio op FM DAB+, of via zoo.radio, met muziek onderweg van de 1910 Fruit Gum Company, Michel Polnareff, Mutt, en dit is Bob Crewe en zijn Generation.

Motown Sound, met een liedje dat origineel van Tim Hardin is. Het was ook een hele mooie versie van de Four Tops, If I Were a Carpenter. Dit is Zoo met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Straks na 6 uur, 2 uur lang weer jullie verzoekplaatjes. Als je nog eentje wil aanvragen, snel naar onze website surfen, zoo.radio. Sunday.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
2: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steak op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
5: Ah, zie hier, we zijn er.
6: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
6: Oh?
5: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
7: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
5: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: En zo werd het alweer 4 uur op deze woensdagnamiddag. Deel 3 is dit van Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of Amsterdam.

Del Shannon met wellicht zijn grootste hit uit deze Runaway. Een dag als deze, dag op dag 65 jaar geleden, stond hij ermee op de tweede plek in de Nederlandse hitparade. Dat was meteen ook de hoogste positie voor deze plaat daar. In Groot-Brittannië en in de VS werd het

1 hit. Trouwens, over de Nederlandse hit waar we hebben gesproken. Gisteren was onze top 5 of 5 er eentje uit Nederland. En vandaag gaan we naar, tromgeroffel, Groot-Brittannië. 9 september 1964, daar neem ik je straks mee naar terug in de top 5 of 5 om 5 uur natuurlijk, zoals we dat hier iedere werkdag doen op Zoo in Tim in de Middag. De Hoes Corporation komt er zo meteen aan, back to the 70s met Rock the Boat. En dit is de Spencer Davis Group. Rock uit de 60s. I'm a man. Yes, I am. Goedemiddag.

afvallen, hè. Van hoog val je natuurlijk niet, hè, van zo'n pony. Het is ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Hè. Ik zal dat maar niet doen. Het arme beestje gaat door zijn rug, denk ik. Hè. Ride Your Pony. Het was een beetje een mengeling van soul en reggae. Lee Dorsey uit 65. En dit is Mace.

zei het straks al, het is 17 jaar geleden dat op een dag als deze de 13 albums geremasterd opnieuw worden uitgebracht van de Beatles. Maar wat ook wordt uitgebracht op die dag, 9 september 2009, is een computerspel van de Beatles. Rock Band. In het spel kunnen de spelers via hun controllers meespelen met nummers van de Beatles. In het spel zijn 45 nummers uit de succesperiode van 63 tot 70 opgenomen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: bij Zoo komen de Fools zo iedere middag om 2 uur binnengewandeld. Enfin, eentje toch, dan deze hier. Het is Tim in de middag, nog tot 6 uur vanavond. Maar ik ben niet alleen. Ja, af en toe laat ik ook onze Zoo Singers eens een plaatje aankondigen. Hè, zoals in dit geval.
1: More hits. Zoo Radio. More 60s. Shut

Patty Everett. En ze moest het helaas afleggen tegen haar. Het was die andere dat de hitversie werd. En dat kwam eigenlijk een beetje omdat ze in de titel er de Shoop Shoop Song achteraan hadden gezet. Dat sprak toch een beetje meer aan, blijkbaar. Ramona King was dat. It's in His Kiss. Wel leuk om nog eens terug te horen in deze versie.

Power to all our friends uit het Songfestival van 73. Het was Cliff Richards, trouwens over de 70s en Cliff gesproken. Op een dag als deze, 9 september 77, begint hij aan een tournee door Europa die op 24 september eindigt. Hij doet heel wat landen aan, zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk, maar België slaagt hij over. Ja, maar Cliff toch.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Het is vandaag 72 jaar geleden dat hij op 9 september 1954 optreedt tijdens de opening van Lamar Airways Shopping Center aan Lamar Avenue in zijn woonplaats Memphis. Er zijn zo'n 300 toeschouwers, waaronder Johnny Cash. Het optreden van Elvis is op een open tot podium opgebouwde vrachtwagen voor een apotheek.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Nienhoven in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 5 uur, dat betekent de hoogste tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. Ik neem je mee terug naar Groot-Brittannië, 9 september 1964. Op 5 daar toen Cilla Black en It's For You. From the Beverly Hills event.

In de Britse top 5 uit 5 van 9 september 1964. Daarvoor moest Sheila Black de horen doorgeven. Het is voor u. It's for you. Het stond op nummer 5 daar op 9 september 1964. En dan beginnen we aan de top 3 met de Manfred Mann. Twee plekken gezakt die week met Dua Didi. There she was, just

0: beste hitparade, The Kinks and You Really Got Me. En ze gingen nog wat meer omhoog. Ja, het kan nog maar één plekje natuurlijk. Ze zouden nog 2 weken op 1 staan met deze You Really Got Me. En dan de nummer 1 in deze top 5 at 5 uit de Britse hitparade van 9 september 1964. Het zijn de Honeycombs. De 2e week op rij dat ze op 1 stonden. En meteen ook de laatste voor Have I the Right?
1: Have I the Right?

romantiek met de man die altijd goesting had. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Het was Marc Hamilton. We doen er gelijk nog een schepje bovenop zien. Uit de James Bond film From Russia with Love. Hier is Matt Monroe. From

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat dat straf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8141 of ribarent.be.

0: Fix it met Sidefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: De dobbele pater uit Oostmalle. Heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd twee.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's. Soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
8: Worldwide at zoo.radio.

He's so fine, hè? Net zoals dit radiostation, de Chiffons. Dit is Zoo. 24 uur per dag hebben wij ze voor je. Al die heerlijke oldies die niemand anders meer draait. Dit is jouw enige echte oldies radio. Met Neil Diamond nu.

It's all too beautiful. Ze vonden het te mooi. Dus daarom dat ze aan het einde zomaar wat met de knopjes begonnen te spelen en het geluidstechnisch een beetje om zeep hielden. Hè. Het was de bedoeling waarschijnlijk. Ichiko Park, The Small Faces uit 1967 hier op Zoo. Dit liedje gaat over Norma Jean Baker, oftewel Marilyn Monroe natuurlijk. Hè. Hier is James Cunningham.

Schilderswinkels zagen in het voorjaar van 1966 opeens hun omzet in zwarte verf de hoogte ingaan. Dat komt natuurlijk door deze mannen. De Rolling Stones en Paint It Black op Zoo, jouw oldies radio. 24 uur per dag op FM, DAB+ en op zoo.radio. Dit is de Dave Clark 5.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De Raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben twee Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd en voor de vijfde keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur. Goedenavond op deze woensdagavond. De hoogste tijd voor de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes.
2: From the Beverly Hills.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Oh nee, een vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Good evening.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
2: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd tweeën.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
4: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook twee Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben twee

0: Bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de vijfde keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
0: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
0: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
0: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
0: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
0: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.

Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd en voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Lease Bike haalde het op de streep in Sevilla.

0: home of rock and roll, soul and pop music. We are Zoo Radio.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Kopen, verkopen, huren. Of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
1: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dong.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots

0: Opklaringen bij minima rond 10 graden. Daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter. En vooral zaterdag af en toe zon.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV-batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest op locatie. €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren

0: en Magali Kempe aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft de voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempen aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.
1: Ladies and gentlemen.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van 9 containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
4: We zijn weer terug in onze cel.
6: Wat aftraf.
7: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
8: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
9: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: De echte vent huurt bij Ribarent.
10: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
11: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
12: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.